0: zoo.
1: Hey, kijk een koe.
0: What, where?
2: Sao cow, moo.
0: Got no clue, this is
3: Radio Elvira, 1-2-2 for you.
4: This is 24 Disco Jumpy.